Silver Dream Machine. Mense, daai katanas, Suzuki katanas wat so silver was. O, mooi fietse gewees. Ek het self een gery. Dit was hier in die 81 rond. Jare terug. Charlotte, Charlotte, Charlotte, Charlotte, kom in, Charlotte.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, lekker saam met Andre gekuier. En nou is ons op kantoor. Ja, lekker maandag die 7de. En ja, man, ons is op en wakker en welkom aan almal wat saam kuier.

Franse bloed. Waar die sterre in die aand kom groet. Daar se jachter in elke man, wat tot die dood sal veg, hand aan hand.

0: bij zwak op, weer die mooiste, mooiste zeer. De Zuiditein van Eden, direct aan ons regeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lederik City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl. Zwak
0: op munt in vioolstrif, heet my ziel met my verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, heet my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Dit was Koenie De Villiers se Eleftheria uit sy album Amper Alleen. Kom ons luister nou na Lucas Marie met Laat aand bedenking. En ja, dit is nou nie nog laat aand nie, maar laat aand gaan len jou bed, dan dink jy aan hierdie woorde en dit is net ongelooflik mooi. Dit vat jou diep in jou siel.

Nee, ek sien nou, klomp mense luister nie meer nie. Daar hou hulle nie van Charles Jacoby nie. En kom ons probeer weer. Ek gaan nou lekker harde rock muziek speel in Afrikaans hierna. Maar voor dit is daar een liedjie uit die Boesmanland uit, wat opgeskryf is deur NB van Wyk Lou. En later deur Randall Wickham getoond het is, ou soontjie sak mos weg.

En daar stop hy somme so eindig, en ja, ek vereenselwig my met die liedjie vanaand, en vandag en gister met 4 sterfgevalle te doen gehad. Uit die Weermag, uit vorige gemeentes uit, en ek het nie antwoorde nie, maar ek wil hierdie liedjie vir jou speel van Ingrid Jonker, wat sy met haar dochter Simonei gepraat het, en dit is verskillende kunstenaars, wat dieselfde gedig sing, Bitter Bessie dagbreek, Bitter Bessie son.

Gaan Groot Radio, Afrikaans, die taal van my hart, saam met my Mario Spirit, sê en ons speel ou muziek en nieuwe muziek, en ek hoop dat jy dit geniet, so ver is wat ons gaan. Kom ons luister na Gian Groen, met 4 seisoene kind.

Die donker kom van buiten en sy verdeur die ruiten en ek gooi nog een paar kolen op die vuur. En my voete en my handen

als ik gister heel veel wegdraag. In je binnenste wil skeer. Dan zal ik jou vergeven. En zorg dat niks met jou gebeurt. Als die storms om jou losbreek en je vlees begin te kwijn, sal ek die wereld vir jou wegsteek.

jou en ik las gekrij. Daar in mijn hart naar jou gevrij. En ik wacht op jou.

borde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam

Ons is vier warm ouwens op die wijntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jan's oogjes bly die hulte

0: past the stop.
1: Oh yeah, this nose is drunk and that goes up. I see a girl that by a pool tafel a bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerboot en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oog blauw.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.